0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

tu es pour moi la seule musique.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife, waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nochtans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany.
3: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details. Ja, dat gehört zu diesen details die zo'n spel beïnvloeden natuurlijk.
1: PSG speelde Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
4: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
5: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife, waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nochtans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany.
3: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details. Ja, dat gehört zu diesen details die zo'n spiel beeinflussen natuurlijk.
1: PSG speelde de Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De ochtendstond met Stef Leeuwenaert. Wakker worden met Stef Leeuwenaert.

Breng ze weer van Willy Sommers. Trouwens, een goede morgen allemaal. En welkom in, jawel, de ochtendstond hier bij Radio Nova. Breng ze weer van Willy Sommers uit 1999. Zeg trouwens van harte welkom in de ochtendstond hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. We gaan het de komende 2 uur wel heel gezellig maken, geloof me. Henk Bernhard.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

Brouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

Liefde geven is liefde krijgen, zeggen ze altijd. Ferry de Lid. Vandaag donderdag hier bij Radio Nova. TV-kok Loïc van Impe opent eigen restaurant. Ondanks de waarschuwingen van zijn mama. Ja, zegt hij, mijn mama zegt dat dit een echt slecht idee is.

Altijd leuk als je Lindsay kan draaien in jouw programma, hè? Geloof me. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En als je niet weet wie Lindsay is, dat is de zus van... Oké, Christophe.

Ik niet, hè, dankzij onze radiostation Radio Nova, eigenzinnig anders wel. Wij draaien muziek die misschien af en toe wel niet zo bekend is, maar toch wel leuk klinkt. Hè. Elke dag een feestje. Ik kan ook nog even meegeven, Marie Verhulst, wel, die vertoeft momenteel in Saint-Tropez. Je kan het allemaal nalezen, wat ze er allemaal doet, via de krant het Luilen.be.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is
2: Nova
1: Radio Nova.

toen ze deze plaat uitbrachten en ook opgenomen hebben, Natasha en Edwin, Neem de liefde met je mee. Ja, een vorm van misbruik. Sting, 74, de zanger, is niet van plan om zijn opgebouwde fortuin zomaar door te geven aan zijn 6 kinderen. De Britse zanger en muzikant verwacht dat zijn kroost zelf de handen uit de mouwen

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife, waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 44 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nogthans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany.
3: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor hen. En in deze spelen ging het immer om details. Ja, dat gehört zu diesen details die zo'n spiel beeinflussen natuurlijk.
1: PSG speelt de Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

dit echt Nunky Valère met zijn artiestennaam Yo Volley natuurlijk. En ik kies voor jou. Welkom in deel 2 van dit programma. Elke werkdag tussen 7 en 9 hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. En dat was natuurlijk de ochtendstond.

Wolkers en I Adore Her. Rel rond Joodse besnijders leidt alweer op. Hè. Prevost tikt ambassadeur Bill Wyatt op de vingers. Ik heb je dat al eens gezegd.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.

Dan kon ik maar even bij je zijn. Soms heb ik spijt. Het zijn woorden die we dat in ons dagelijkse leven ook wel eens gebruiken, zeker. Hè? Aldi mengt zich met de lancering van 20 nieuwe producten in de proteïneoorlog. En dat tussen supermarkten. Een aanval op het enige punt waar de anderen kwetsbaar zijn. Dat is de prijs.

Donna Summer met haar plaat uit 1977, Love's Unkind. Ja, het gaat er ook niet zo goed in de politiek alweer. Hè. De Gucht, wel, die haalt uit naar Boucher en zegt hij is zeer autocratisch.

Ga eens links, rechts, voor, terug. En dan kom je bij de plaat van Yves Segers terecht. Hè. Ja, het weerbeeld ook is meegeven voor vandaag en de komende dagen. Vandaag 15 graden. Het blijft droog in de voormiddag. Namiddag kans op een spatje regen. Nou, vrijdagmorgen gaan we het veel beter doen. Hè. 18 graden met zonnig weer en hoge wolken. Maar in het weekend alweer nog beter. 21 graden wordt het op zaterdag. En een mooie lentedag.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

Dobby Brothers, we kennen ze wel allemaal. Worden regelmatig gedraaid hier bij Radio Nova. En vandaag in onze ochtend stond op donderdagochtend. Tijd voor Fadim.

Ik zei het al, Vadim en Samen op vakantie. Kan jou misschien ook wel eens de programmering meegeven van vandaag donderdag. Hè? Straks om 9 uur Jantje Bakker, om 11 uur Ruud van Opstal. En dan gevolgd om 2 uur door Frank de Groef. Met om 4 uur in de namiddag ook het spitsuur en Frank de Groot.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: We zijn het afgelopen jaar opnieuw iets rijker geworden. Dat blijkt uit het recentste vermogensrapport van de Universiteit Gent en Keytrade Bank. Het mediaanvermogen steeg met 3,3% tot ruim €286.000. Dat betekent dat de helft van de Belgen minder bezit en de andere helft meer. De toename ligt wel een pak lager dan vorig jaar. Toen steeg ons mediaanvermogen nog met 11%. Dat komt vooral doordat we in 2025 meer schulden maakten dan het jaar ervoor. Al maar meer bedrijfsauto's zijn elektrisch. Volgens Partena gaat het om bijna 8 op de 10. Dat zijn er 3 keer zoveel als 2 jaar geleden. De stijging is het grootst in Wallonië. Veel bedrijven kiezen voor elektrische wagens voor hun personeel, omdat ze die fiscaal kunnen aftrekken. De Argentijnse overheid onderzoekt of knaagdieren op een eiland besmet zijn met het Hantavirus. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid daar weten. Het onderzoek komt er nadat verschillende passagiers van een cruiseschip het virus opliepen. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan het eiland. Een man van 70 en een vrouw van 69 uit Nederland die overleden, hadden daar vlak voor ze aan boord gingen een vogelsafari gemaakt. Onderzoek moet uitwijzen of ze daar effectief besmet raakten. Het Hantavirus heeft al 3 mensen gedood. Rusland roept het personeel van alle buitenlandse ambassades in Kiev op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Volgens Moskou zijn er op 9 mei vergeldingsaanvallen mogelijk als Oekraïne die dag het vuur opent. De Russen herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland met onder meer een militaire parade. Rusland kondigde eerder een bestand aan op 8 en 9 mei, maar het vreest dat Oekraïne dat niet zal respecteren en neemt daarom voorzorgsmaatregelen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij alleen zal reageren als Rusland eerst aanvalt. Het is overwegend bewolkt met wat motregen of een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 16 graden. Morgen zou het overwegend droog moeten blijven en halen we een graad of 18.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis.

Met een knipoog naar Wiltura natuurlijk. Roer Pater met El Bandido. Goedemorgen, morgen, donderdag 7 mei. Het muziekpaleis hier bij Noord.

Wingen terug naar begin de jaren 60 met Elvis Presley. Nog een dankwoordje in de richting van onze Stef. Stef Leeuwenaard was heel vroeg te veren deze ochtend. Om 7 uur al was hij hier bij Nova. Michael Lenzo, je thuis is waar je men van je houdt.

Nick McKenzie uit 74 met Juanita. Radio Nova, eigenzinnig en anders. Iedere dag weer. Wesley Bronkhorst, daar was jij.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova. Jan Bouw.

In Temse zijn zo'n 3000 varkens omgekomen bij een grote stalbrand. De brand is ondertussen wel volledig geblust. Door de rookontwikkeling vroeg de gemeente een tijd lang om ramen en deuren te sluiten. Er was vrees dat bij de brand ook asbest was vrijgekomen, maar de burgemeester van Temse, Hugo Maas, benadrukt dat het niet het geval was.

We gaan terug naar 2017 met Sander Kwarten. Geen twijfel mogelijk. Muziek om u tegen te zeggen. The Shadows uit 63.

Niels en Yves Zegers met de Kiero Mas. In Aalst is een handelszaak die dienst doet als kapsalon en schoonheidssalon op bevel van de burgemeester gesloten. De politie en het parket vermoeden dat de werknemers er medische ingrepen uitvoerden terwijl ze daar niet het juiste diploma voor hadden. De zaak blijft dus gesloten tot wanneer er bewijs is dat alles correct is verlopen.

Jimmy van Zetel met Kleine Bonita. Terug de tijd in naar 1961. Barbara.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.
2: Jantje Bakker.

Jennifer Berthe, als ik jou niet heb. Strakjes na 10 uur ben ik er terug bij. Het muziekpaleis deel 2 hier bij Nova. Eerst terug naar de jaren 80. Kenny Loggins met Footloose.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: We zijn het afgelopen jaar opnieuw iets rijker geworden. Dat blijkt uit het recentste vermogensrapport van de Universiteit Gent en Keytrade Bank. Het mediaanvermogen steeg met 3,3% tot ruim 286.000 euro. Dat betekent dat de helft van de Belgen minder bezit en de andere helft meer. De toename ligt wel een pak lager dan vorig jaar. Toen steeg ons mediaanvermogen nog met 11%. Dat komt vooral doordat we in 2025 meer schulden maakten dan het jaar ervoor. Al maar meer bedrijfsauto's zijn elektrisch. Volgens Partena gaat het om bijna 8 op de 10. Dat zijn er 3 keer zoveel als 2 jaar geleden. De stijging is het grootst in Wallonië. Veel bedrijven kiezen voor elektrische wagens voor hun personeel, omdat ze die fiscaal kunnen aftrekken. De Argentijnse overheid onderzoekt of knaagdieren op een eiland besmet zijn met het hantavirus. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid daar weten. Het onderzoek komt er nadat verschillende passagiers van een cruiseschip het virus opliepen. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan het eiland. Een man van 70 en een vrouw van 69 uit Nederland die overleden, hadden daar vlak voor ze aan boord gingen een vogelsafari gemaakt. Onderzoek moet uitwijzen of ze daar effectief besmet raakten. Het hantavirus heeft al 3 mensen gedood. Rusland roept het personeel van alle buitenlandse ambassades in Kiev op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Volgens Moskou zijn er op 9 mei vergeldingsaanvallen mogelijk als Oekraïne die dag het vuur opent. De Russen herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland met onder meer een militaire parade. Rusland kondigde eerder een bestand aan op 8 en 9 mei, maar het vreest dat Oekraïne dat niet zal respecteren en neemt daarom voorzorgsmaatregelen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij alleen zal reageren als Rusland eerst aanvalt. Het is overwegend bewolkt met wat motregen of een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 16 graden. Morgen zou het overwegend droog moeten blijven en halen we een graad of 18.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Jan Bakker.

We gaan terug naar 1970 met Roy Orbison. Zo jong. Meteor in duet met Hanamé. Wat wil je van mij?

De politie van Gerardsbergen Lierde gaat de komende jaren extra inzetten op gevaarlijk rijgedrag en overlast op straat. Dat zijn ook de thema's die de inwoners het meest belangrijk vinden. Dat blijkt uit een veiligheidsmonitor die ze konden invullen. Hier liggen de mensen dus echt wakker van, zo zegt de korpschef.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders. Radio Nova.
2: Jan Bakker.

We gingen terug naar 1961, hier bij Nova. Eigenzinnig en anders, iedere dag weer. Sieneke, de nacht is nog zo lang.

Een vrouw uit Kortrijk die kreeg een telefoon van een oplichter die zich voordeed als een bankmedewerker. De man vroeg 's avonds juwelen, waardevolle voorwerpen en een bankkaart klaar te leggen om de zogenaamde politieagent zouden spullen dan komen ophalen. Een thuisverpleegster kon de stukken van het gesprek horen en ze wist meteen ook dat de patiënt het slachtoffer dreigde te worden van oplichting. Dat doet de woordvoerder Thomas Devantier van de politiezone Vlas het verhaal. De zorgkundige handelde correct, verbrak meteen de lijn en waarschuwde ook de politie.

Onder meer ook Wendy van Wanten. Ze klaagt dat ze te weinig pensioen mag ontvangen. Wie niet trouwens. Acropolis, adieu. Ja. Terug naar 980 met de Kumbay Dance Band. El Dorado.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
3: De mooiste oldies en Nederlandstalige muziek. Het Muziekpaleis met Jan Bakker bij Radio Nova.

Kimbo. Ja, ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er graag terug bij. Zijn we vrijdag om 9 uur weer een nieuwe aflevering van het Muziekpaleis. Straks na 11 komt Ruud van Opstal eraan.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: We zijn het afgelopen jaar opnieuw iets rijker geworden. Dat blijkt uit het recentste vermogensrapport van de Universiteit Gent en Keytrade Bank. Het mediaan vermogen steeg met 3,3% tot ruim €286.000. Dat betekent dat de helft van de Belgen minder bezit en de andere helft meer. De toename ligt wel een pak lager dan vorig jaar. Toen steeg ons mediaan vermogen nog met 11%. Dat komt vooral doordat we in 2025 meer schulden maakten dan het jaar ervoor. Al maar meer bedrijfsauto's zijn elektrisch. Volgens Partena gaat het om bijna 8 op de 10. Dat zijn er 3 keer zoveel als 2 jaar geleden. De stijging is het grootst in Wallonië. Veel bedrijven kiezen voor elektrische wagens voor hun personeel, omdat ze die fiscaal kunnen aftrekken. De Argentijnse overheid onderzoekt of knaagdieren op een eiland besmet zijn met het Hantavirus. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid daar weten. Het onderzoek komt er nadat verschillende passagiers van een cruiseschip het virus opliepen. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan het eiland. Een man van 70 en een vrouw van 69 uit Nederland die overleden, hadden daar vlak voor ze aan boord gingen een vogelsafari gemaakt. Onderzoek moet uitwijzen of ze daar effectief besmet raakten. Het Hantavirus heeft al 3 mensen gedood. Rusland roept het personeel van alle buitenlandse ambassades in Kiev op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Volgens Moskou zijn er op 9 mei vergeldingsaanvallen mogelijk als Oekraïne die dag het vuur opent. De Russen herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland met onder meer een militaire parade. Rusland kondigde eerder een bestand aan op 8 en 9 mei, maar het vreest dat Oekraïne dat niet zal respecteren en neemt daarom voorzorgsmaatregelen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij alleen zal reageren als Rusland eerst aanvalt. Het is overwegend bewolkt met wat motregen of een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 16 graden. Morgen zou het overwegend droog moeten blijven en halen we een graad of 18.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Fabri alweer uitkijkt naar 2 augustus van dit jaar. Want dan geeft hij zijn immens populaire verjaardagsshow weer. Dat kan allemaal door het feestcomplex Europa in Brakel. Dus ja, naar uitkijken hè, voor de mensen die houden van het Nederlandstalige lied. De verjaardagsshow van Danny Fabri. Wel, we draaien hem hier een keertje op de radio aan het begin van deze lunchje met Ruud. En dat alweer al op de donderdag, vandaag 7 mei. Dankjewel, Jan Bakker, voor het afgelopen 2 uur Muziekpaleis. Stef Levenaert was er al deze morgen heel vroeg al bij vanaf 7 uur. Dus en wij gaan dit verder zetten van 11 tot 1. Lunchje met Ruud, veel muziek, de quote en de plaat van de dag straks in deel 2. Ik kijk ook nog even op de dag van vandaag of dat ik nog wat interessants aan jullie kan melden wat er gebeurd is. En voor de verder rest gaan wij alleen maar genieten van de allerleukste muziek. Onze volgende klassieker is er ook zo eentje. Werd uitgebracht in verschillende versies door verschillende artiesten, verschillende groepen. We draaien nu volgens mij het originele van Down en Tony Orlando. Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Goedemorgen.

0: Lunchen met Ruud.
1: Ja, en wat een taalgebruik in dit liedje, hè? Vanavond naar de kloten gaan. Wel, je moet er maar opkomen, een titel van een liedje. En ze noemen het dan Gappie Sappie. Wel, je kan het verwachten van Mart Hoogkamer en Billy Dans. Het was hun allernieuwste plaat, nog niet zo lang uit. En dan de nieuwe muziek draaien wij natuurlijk ook hier bij Radio Nova. Ja, ik ben hier heel even aan het kijken op de dag van vandaag terug in de tijd. Ik moet zeggen, het is niet makkelijk vandaag, maar ik kom toch wel een redelijke belangrijke tegen. 7 mei 1945, dan kan u het al raden. Duitsland geeft zich over. Duitsland geeft zich over. Generaal Alfred Jodl tekent in het Franse Rijms onvoorwaardelijke overgave van Duitsland aan de geallieerden.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

zomerhit wordt voor de jongens van de Romeo's. Jawel, dit was hun allernieuwste plaat. Ik zag jou maar heel even hier in de lunch op de donderdag alweer al bij Radio Nova. Ja, een programma dat we trouwens dagelijks doen hier hoor. Tussen 11 en 1 uur. En als het dan donderdag is, dan kruipt dat weekend toch weer zo langzamerhand dichterbij. Altijd plezante momenten om naar uit te kijken. Oh.

Nee. Ik moet ingrijpen, beste Wiltura. Want het is 0469 1883 60. Dat is het nummer dat jullie zaterdag en zondag morgen mogen vormen om jullie platen hier aan te vragen op onze radio. Of om jullie verzoeknummers door te geven. 0469 1883 60. Maar alleen maar zaterdag en zondagmorgen tussen 9 en 12 uur. Laat ons daar heel duidelijk in zijn. Wiltura dus, draai dan 797204. Hey, dit zijn moeder en dochter van heel lang geleden. Ze hadden één hele grote wereldhit te pakken. En dat deden ze met dit nummer in 1984. Dit zijn de Jets. Dit is Why Not Me.

Dat klopt helemaal hoor. Redelijk wat aflachen en dan komt het allemaal dik in orde. Als dat over de hele wereld wordt gedaan, wel dan zijn volgens mij alle problemen direct opgelost. Dat was Geef mij je lach. Dat was Rijn Mersja. En dit? Dit is André Hazes.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

Ja, het was toen nog met zijn band, hè. Toast van heel lang geleden. Met natuurlijk als zanger Yves Segers. Een man die nog altijd volop in de muziek zit. Maar de band die bestaat al lang niet meer. Wat waren zij populair? Zeker met het nummer Ik schreeuw het van de daken. Dit kwam uit 1991. Toast dus. Het liedje dat heette Losjes in de Blues. Ja, je moet er maar op komen. Hè. Waar halen ze hun titels toch vandaan? Hey, dit is 1964. Dit zijn de Searchers. Dit is Needles & Pins.

Ja, als ik zeg George Elizabeth, wel, dan zegt u dat waarschijnlijk helemaal niets. Maar als ik de naam noem Joe Harris, jawel, dan gaat er meteen bij u een belletje rinkelen. Hè. Hij begon heel lang geleden in 1971 zijn muzikale carrière met eerst zien en dan geloven. Een vertaling van Chippy Chippy Chip Chip, jawel, van die Britse band The Middle of the Road. Dat was de start voor de muzikale carrière van Joe Harris. En Gerda, die straks nog heel even langskomt in het programma, kan deze beste man wel smaken. Zijn muziek dan toch? Jawel, ze is er helemaal weg van. Het is daarom dat we hem nog eens een keertje draaiden. Hier op de radio met die welgekende hit Anita. Een nummer dat we natuurlijk ook kennen van Costa.

Bent u kunnen blijven stilzitten met het liedje? Wel, ik had er redelijk wat moeite mee. Wat een vrolijk nummer, hè? Van Stefan de Keizer en Geluk, dat is niet te koop. Allemaal nog redelijk recent. Het kwam uit 2025. Dus dat is allemaal nog niet al te lang geleden. Ik begin hier een klein beetje een hongertje te krijgen. Dus die lunch die mag er voor mijn part wel aankomen. Dat gaat zo meteen dan ook gebeuren. Ik hoop dat dat bij u ook het geval is. Intussen gaan we zo meteen luisteren naar het nieuws van 12 uur. En daarna gaan we verder met deel.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Een Nederlandse stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen met mogelijke symptomen van het hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. Eerder had het ook al haar man gedood. De twee zaten op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar Hanta uitbrak. Naast twee Nederlanders overleefde ook een Duitser zijn besmetting niet. De klachten van de stewardess zijn mild. Ze ligt voorlopig in isolatie. Intussen is op Schiphol een tweede medische evacuatievlucht geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip. Er komt in Europa een verbod op AI-systemen die valse naaktbeelden kunnen maken. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Nu is het nog mogelijk om via apps zoals Grok een naaktbeeld van iemand te maken zonder dat die persoon daarmee instemt. Vanaf eind dit jaar zal dat niet meer kunnen. Waarnemers noemen de maatregelen een belangrijke en noodzakelijke stap om digitaal misbruik tegen te gaan. Vorig jaar zijn in ons land zo'n 7500 gevangenen onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat is 20% minder dan in 2024 en toen was er ook al een daling. De cijfers staan in het belang van Limburg. Sinds enkele maanden neemt het aantal enkelbanden wel weer toe. De overheid zet het systeem vaker in om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Door het tekort aan cellen moeten meer dan 700 gedetineerden nog altijd op de grond slapen. In Waregem heeft een onbekende stenengooier de voorbije weken al zeker 9 voorbijrijdende auto's beschadigd. Hij slaat vooral toe tussen 22:30 s'avonds en middernacht. De schade gaat van deuken en krassen tot verbrijzelde ruiten. Een slachtoffer deed haar verhaal op Facebook en al snel bleek dat ze niet alleen was. De dader gebruikt halve kasseien en gooit ze van ver, mogelijk met een soort katapult. Voorlopig is er geen spoor van hem. De politie onderzoekt de zaak en zet extra patrouilles in. Plaatselijk grijs met mogelijk enkele buien bij zo'n 16 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later komen er stapelwolken opzetten. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt ook zachter met maxima tot 18 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Ruud van Opstal

0: Jola, ik zit hier nog met mijn mond vol. Ja, de lunch die is toegekomen, dus dan moeten we daar gebruik van maken. Maar ondertussen was ook deze plaat al voorbij. Dat was Christophe, dat was Jij bent mijn hartslag. Zo, hey, goedemiddag allemaal. Jullie ook aan de lunch? Wel, laat het jullie smaken. We gaan hier nog een uur lang jullie vergezellen tijdens die smakelijke lunch met natuurlijk lekker veel muziek. We hebben zometeen nog onze plaat van de dag. We hebben nog een quote van de dag. Wat heb ik nog? Ik kijk hier ook nog even op de dag van vandaag. En voor de verdere rest, ja, gaan we fijne muziek draaien. Dat was Christophe. Jij bent mijn hartslag. Ondertussen alweer exact 10 jaar geleden. Ik ben trouwens benieuwd. Ik had het er niet net met Gerda nog over. Of dat hij van de zomer nog met een nieuwe zomerplaat gaat komen. Vast en zeker wel. En van Christophe, België, gaan we naar Nederland. Naar de volgende man. Hij gaat zichzelf aankondigen. Luister maar.
1: Goedemiddag. Ruud van Opstal op Radio Nova.
2: Dag lieve luisteraars van de Radio Nova, hier met Jannes. Ik wens u vandaag allemaal heel veel luisterplezier. Ja.

onze nieuwe luisteraars die er dagelijks bij komen. Radio Nova staat garant voor de allerleukste klassiekers. Bekend, wat minder bekend. En we wisselen dat natuurlijk af met de allerleukste Nederlandstalige muziek uit België en uit Nederland. Wat nieuwe muziek die af en toe uitkomt, willen we ook wel draaien hier op de radio. Dus je hoort het eigenlijk allemaal. Dat waren de Stylistics. Dat was alweer 1975. Het nummer dat heette Can't Give You Anything. Ik heb hier nog een heel kort berichtje gevonden op de dag van vandaag 7 mei. We gaan naar 1946. Tokyo Telecommunications Engineering. Het huidige Sony wordt opgericht. Ja, en als het Sony klinkt, dan gaat er bij ons uiteraard een belletje rinkelen. Want we hebben hier wel wat Sony materiaal in de studio staan. In studio 3 van Radio Nova. Goedemiddag allemaal. Smakelijk eten. Dit is Sandra Kim.

Ja, dat was Sandra Kim. Dat was inderdaad J'aime la vie. Ja, ik zit bij die plaat van de dag. Hè. Het blijft toch nog altijd de moeilijke. Ik ben hier toch alweer enkele jaren bezig met dit programma bij Radio Nova. En die plaat van de dag, ja, dat is altijd even van... Oh ja, ik moet die nog draaien. Maar dat heeft er allemaal mee te maken. We zijn hier aan het een beetje aan het lunchen. Net hetzelfde als jullie. We zijn hier muziek aan het draaien, muziek aan het opzoeken. En dan plotseling denk ik bij mezelf... Oh ja, ik moet die plaat van de dag nog doen. Wel, we gaan hem nu draaien. Vanmorgen op onze Facebook, nu op de radio. Dit zijn de Blue Diamonds en Ramona.

vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.

0: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.

Hij is dikke kameraadjes met Lange Frans, want ze hebben samen redelijk wat muziek opgenomen. Maar dit was John West in zijn eentje en het nummer dat heet Je raakt me zo. Deze namiddag nog heel wat te beleven op de radio, hoor. Goed blijven luisteren.

0: Ja, om helemaal in de vakantiesfeer te komen. Hè. Dit prachtige nummer van Demis Roussos. Schönes Mädchen aus Arcadia. En over Schönes Mädchen gesproken. Wel, ze is er. Gerda. En haar quote van de dag. Goedemiddag, Gerda.
1: Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag, iedereen.
0: Ja, kijk eens. Ze is er ook vandaag op deze donderdag. En dat allemaal voor een quote van de dag.
1: Je geest komt tot rust wanneer je de drang om alles te beheersen loslaat. Vertrouw erop dat de dingen hun weg zullen vinden en dat het leven je zal ondersteunen op manieren die je niet kunt voorzien.

Nee, zover is het nog niet. De zomer moet nog komen, maar deze Dusty Springfield maakte heel lang geleden een prachtig nummer. The Summer Is Over, een nummer dat later nog werd gebruikt om redelijk wat radio jingles en dergelijke mee te maken. Dat werd gedaan door een radio die dobberde op de zee in de jaren 60 en 70. De mensen die een beetje met radio bezig zijn, die weten wel waar dat het over gaat. Dit is

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

weet niet wat u ervan vindt, maar ik kan het wel smaken. Zo tijdens de lunch. De allerleukste klassiekers. En dat mogen ze dan zo af en toe wat van die rustige platen zijn. Heb je trouwens favoriete platen in gedachten die je graag in dit programma wilt horen? Wel, heel simpel. Even naar onze website gaan. Rechtsonder kunnen jullie een bericht sturen. Het kan natuurlijk ook via de Radio Nova app die jullie gratis kunnen downloaden op jullie smartphone. Jullie kunnen met die app naar onze radio luisteren. Naar onze website gaan, naar de Facebook gaan. Maar jullie kunnen ook berichten sturen met de studio. Dus heb jij iets wat je heel graag wilt horen in dit programma? Wel, ik draai het van maandag tot en met vrijdag in dit programma Lunchje met Ruud. Dat trouwens alweer zo langzaam richting zijn einde gaat. Maar we hebben nog wel enkele leuke nummers klaarstaan. Zoals deze Vlaamse klassieker. MUZIEK

Zo, helemaal tot zijn einde. Dennis van Dam en ik heb je niet de hemel beloofd. Ja, de namiddag van Radio Nova, de donderdag namiddag, zit natuurlijk nog boordevol met muziek. Straks om 2:00 Frank de Groef. Hij draait voor jullie lekker veel Nederlandstalig. En later in de namiddag, rond 1:00 of 4:00, hebben we het spitsuur. En vandaag wordt dat gepresenteerd door Patrick de Groot.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Een Nederlandse stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen met mogelijke symptomen van het hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. Eerder had het ook al haar man gedood. De twee zaten op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar Hanta uitbrak. Naast twee Nederlanders overleefde ook een Duitser zijn besmetting niet. De klachten van de stewardess zijn mild. Ze ligt voorlopig in isolatie. Intussen is op Schiphol een tweede medische evacuatievlucht geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip. Er komt in Europa een verbod op AI-systemen die valse naakte beelden kunnen maken. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Nu is het nog mogelijk om via apps zoals Grok een naaktbeeld van iemand te maken zonder dat die persoon daarmee instemt. Vanaf eind dit jaar zal dat niet meer kunnen. Waarnemers noemen de maatregelen een belangrijke en noodzakelijke stap om digitaal misbruik tegen te gaan. Vorig jaar zijn in ons land zo'n 7500 gevangenen onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat is 20% minder dan in 2024 en toen was er ook al een daling. De cijfers staan in het belang van Limburg. Sinds enkele maanden neemt het aantal enkelbanden wel weer toe. De overheid zet het systeem vaker in om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Door het tekort aan cellen moeten meer dan 700 gedetineerden nog altijd op de grond slapen. In Waregem heeft een onbekende stenengooier de voorbije weken al zeker 9 voorbijrijdende auto's beschadigd. Hij slaat vooral toe tussen 22:30 s'avonds en middernacht. De schade gaat van deuken en krassen tot verbrijzelde ruiten. Een slachtoffer deed haar verhaal op Facebook en al snel bleek dat ze niet alleen was. De dader gebruikt halve kasseien en gooit ze van ver, mogelijk met een soort katapult. Voorlopig is er geen spoor van hem. De politie onderzoekt de zaak en zet extra patrouilles in. Plaatselijk grijs met mogelijk enkele buien bij zo'n 16 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later komen er stapelwolken opzetten. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt ook zachter met maxima tot 18 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Een Nederlandse stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen met mogelijke symptomen van het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. Eerder had het ook al haar man gedood. De twee zaten op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar Hanta uitbrak. Naast twee Nederlanders overleefde ook een Duitser zijn besmetting niet. De klachten van de stewardess zijn mild. Ze ligt voorlopig in isolatie. Intussen is op Schiphol een tweede medische evacuatievlucht geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip. Er komt in Europa een verbod op AI-systemen die valse naakte beelden kunnen maken. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Nu is het nog mogelijk om via apps zoals Grok een naaktbeeld van iemand te maken zonder dat die persoon daarmee instemt. Vanaf eind dit jaar zal dat niet meer kunnen. Waarnemers noemen de maatregelen een belangrijke en noodzakelijke stap om digitaal misbruik tegen te gaan. Vorig jaar zijn in ons land zo'n 7500 gevangenen onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat is 20% minder dan in 2024 en toen was er ook al een daling. De cijfers staan in het belang van Limburg. Sinds enkele maanden neemt het aantal enkelbanden wel weer toe. De overheid zet het systeem vaker in om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Door het tekort aan cellen moeten meer dan 700 gedetineerden nog altijd op de grond slapen. In Waregem heeft een onbekende stenengooier de voorbije weken al zeker 9 voorbijrijdende auto's beschadigd. Hij slaat vooral toe tussen 22:30 s'avonds en middernacht. De schade gaat van deuken en krassen tot verbrijzelde ruiten. Een slachtoffer deed haar verhaal op Facebook en al snel bleek dat ze niet alleen was. De dader gebruikt halve kasseien en gooit ze van ver, mogelijk met een soort katapult. Voorlopig is er geen spoor van hem. De politie onderzoekt de zaak en zet extra patrouilles in. Plaatselijk grijs met mogelijk enkele buien bij zo'n 16 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later komen er stapelwolken opzetten. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt ook zachter met maxima tot 18 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Goedemiddag allemaal, welkom bij Radio Nova in een nieuwe aflevering. Het is donderdag 7 mei in het programma Into the Groove. Hier eigenzinnig anders, samen met Steve Thielens, de man uit afkomstigheid Boom, met Alleen van Acht. We gaan gezellige platen draaien, zoals deze van Roy Donders.

Your Head on My Shoulders van 1959. Alweer hier bij Radio Nova van Paul Anka. De weersbrug van vandaag op donderdag namiddag gaat als volgt. Het kan vriezen in mei tot de ijsheiligen zijn voorbij. Dit is een klassieker uit 1974. Jim Gilstrap en Swing Your Daddy.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

Het is Gezelligheid Rolf met ondergetekende hier bij Radio Nova. En dat is samen met Christophe en Zeven Zonden. De zon die komt vandaag op om 6 uur en 6 minuten. Die gaat onder om 21 uur en 13 minuten. Iets, er komt de maan op om iets over middernacht om 2 uur en 20 minuten. En die gaat onder om 9 uur en 35 minuten. En we zijn aangekomen met een plaat van Jordi van Etten. Met Terug in de Tijd. Goeiemiddag.

Je hoort je hier denken aan alleen die mooie klassiekers, eigenzinnig anders. Johnny Walken uit 1976 met In Zaire. Een man en vrouw hadden twee kinderen. Ze heetten Mark en Frank. Op een dag kregen ze nog een kindje en ze gingen naar het gemeentehuis om het kindje aan te geven. En de ambtenaar: wat is de naam van uw zoon? Waar de vrouw op antwoordt: euro. Waar de antwoord van de ambtenaar is: hoe een euro? Jawel, we hebben een mark, we hebben een frank en nu hebben we een nieuwe euro. Alle gekheid op een stokje in het programma in Into the Grove. We zijn beland in 1980 alweer bij Radio Nova met Dan Hartman en Relight My Fire.

Dit ben je Radio Nova met Eind Sympathie, een plaat uit 1991. Wie de wieg schommelt, schommelt de wereld. En we landen nu momenteel met een plaat nog wat uit het Belgische muziek. Een wereldje. Samen met Lindsay, de vrouw uit Denderhoutem. Ja, en je weet, komende zondag is het moederdag. Even laten herinneren voor de papa's of voor de kinderen. Een bosje bloemen.

wordt een mooie klassieker van Big G, MC Matty met Such a Love hier bij Radio Nova. Twee oude heren praten tegen elkaar. Wanneer doe jij een middagdutje? Ze slaapt tussen 1 en 2. Wie? Antwoordt die andere. Mijn vrouw. Ik vroeg je toch niet naar je vrouw. Als zij slaapt, heb ik tenminste mijn rust. We zijn beland in 1985 bij Radio Nova met Sigrom.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.

Je hoort een mooie klassieker van Baldwin de Groot, zijn die 173. En dat met Jimmy. De tijd gaat razendsnel in het programma Into the Groove. We draaien hier muziek voor elk wat wels. Van alle mooie Nederlandstalige platen. Met ook de mooie klassiekers. Dus is het eigenzinnig anders bij Radio Nova. En we zijn beland in 1988. Samen met Koos Albers. En zijn het je ogen?

Een van die mooie Franstalige platen hier bij Radio Nova. In 1976, Gérard Le Romand en Vassy Leclerc. We gaan het eerste deel te afsluiten van het programma. Ik ben er terug na de klok van 15 uur met het programma Into the Groove. We gaan eruit met de Dire Straits en Sultans Offspring hier bij jouw radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: De FOD-economie heeft vorig jaar bijna 39.000 klachten gekregen over onder meer fraude en oplichting. Dat is 17% meer dan in 2024. Vooral het aantal meldingen van verborgen abonnementen nam sterk toe. Daarbij denken consumenten dat ze betalen voor een eenmalige dienst, zoals het downloaden van een handleiding of document, maar sluiten ze in werkelijkheid een contract af. Het aantal klachten daarover lag 5 keer hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast steeg het aantal meldingen van gevaarlijke producten en onveilige diensten met ruim 1/5. Bij een arbeidsongeval in Gent is een man van 50 omgekomen. De man van Bulgaarse afkomst belandde tijdens afbraakwerken aan een rijwoning onder een omvallende muur. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Het parket gaat ook na of alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden. In Tongeren is het assiseproces begonnen over de moord op Sabine Hoebe. De vrouw was 42 toen ze 2 jaar geleden thuis vermoord werd. Haar dochter van 13 vond de vrouw terug met 12 messteken. Haar voormalige partner staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Hij kon niet aanvaarden dat de vrouw een nieuwe vriend had en bleef haar stalken. Een maand voor haar dood diende ze nog een klacht in tegen de man. De uitspraak volgt wellicht binnen 5 dagen. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de cel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep beslist. In eerste aanleg was Ali B. veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen gaat hij vrij uit. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij naar cassatie stapt. Het is wisselend bewolkt bij zo'n 16 graden. Morgen start de dag zonniger, al komen er later opnieuw stapelwolken opzetten. Het zou dan wel overwegend droog moeten blijven bij een aangename 18 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoort dus City to City met de Road Ahead bij Radio Nova. Het gras is groener aan de overkant tot de waterfactuur komt. Het is muziek van Eddie Cochran en Come On Everybody!

Je hoort hem prachtig, de wet. Je weet wel, de gebroeders Clouseau, Walters. En dat met passie uit 1995 hier bij Radio Nova. Zometeen krijg je Justin Wellington. En die heet dan Aiko.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.

Wouter Boonjam uit 1979 alweer hier bij Radio Nova met I'm Born Again. Een kledingmaker is ook met lievelingsgerechten en een aangeklede boterham. Een beul is een hangop, een ambtenaar is een droogpruimen. Een journalist van een roddelblad is een kletskoek. Een generaal is een hoenzalensalade met zure bommen. Een gevangene is een gebonden soep. Een fotomodel is een décolleté, een schilder is een lakmoes, een inbreker is lange vingers en een biologische tuinier is onkruid, boter.

Hans Joosting met de laatste keer hier bij Radio Nova. De mooiste Nederlandstalige platen hoor je hier bij Radio Nova. Dit is muziek van Harry Verbeuken. En lachen van jou. En je weet, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Goedemiddag allemaal.

0: Frank de Groef geeft er een lap op.
1: Marie! Marie, doe de deur eens even open!
2: Van waar komt jij, jong? Het is 5:00 in de morgen!

De Marlets uit 1982 en met Marieke doe open hier bij Radio Nova. Op een dag komt papa thuis met twee grote emmers koemest. Die had hij gehaald bij de boer uit de buurt. Wat doe je daarmee, vroeg Jana aan haar papa met een vies gezicht. Het is voor de aardbeien, zei de papa. En Jana staarde hem aan. En toen ik hij liever met slagroom de aardbei eet, dat weet u nu toch ook, papa? Dit is Willy Sommers, in plaats van 2 jaar geleden, met zoet, zout en zuur.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

hoorde wel een Eddie Wally in het programma met, weet wel, Sherry. Een van de grote gouden successen uit 1966 bij Radio Nova. We gaan eruit met John Dennis en Glinsters in jouw ogen. Bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik terug tussen 14 en 16 uur met het programma Into the Groove. En nog veel luistergenot met Patrick de Groot. Die komt net de studio binnen hier bij Radio Nova. En dat met zijn programma Het Spitsuur. Tussen 16 en 18 uur. Graag tot morgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De FOD-economie heeft vorig jaar bijna 39.000 klachten gekregen over onder meer fraude en oplichting. Dat is 17% meer dan in 2024. Vooral het aantal meldingen van verborgen abonnementen nam sterk toe. Daarbij denken consumenten dat ze betalen voor een eenmalige dienst, zoals het downloaden van een handleiding of document, maar sluiten ze in werkelijkheid een contract af. Het aantal klachten daarover lag 5 keer hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast steeg het aantal meldingen van gevaarlijke producten en onveilige diensten met ruim een vijfde.

0: arbeidsongeval in Gent is een man van 50 omgekomen. De man van Bulgaarse afkomst belandde tijdens afbraakwerken aan een rijwoning onder een omvallende muur. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Het parket gaat ook na of alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden. In Tongeren is het assiseproces begonnen over de moord op Sabine Hoebe. De vrouw was 42 toen ze 2 jaar geleden thuis vermoord werd. Haar dochter van 13 vond de vrouw terug met 12 messteken. Haar voormalige partner staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Hij kon niet aanvaarden dat de vrouw een nieuwe vriend had en bleef haar stalken. Een maand voor haar dood diende ze nog een klacht in tegen de man. De uitspraak volgt wellicht binnen 5 dagen. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de cel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep beslist. In eerste aanleg was Ali B. veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen gaat hij vrij uit. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij naar cassatie stapt. Het is wisselend bewolkt bij zo'n 16 graden. Morgen start de dag zonniger, al komen er later opnieuw stapelwolken opzetten. Het zou dan wel overwegend droog moeten blijven bij een aangename 18 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

You're the One That I Want is een van de best verkochte singles aller tijden, afkomstig uit de filmmusical Grease uit 1978. Het lied markeert een iconisch moment waarop Good Girl Sandy Olivia Newton-John transformeert in een stoere bad girl in de leer om indruk te maken op Danny John Travolta. Welkom hierbij, Novaya Eigenzinnige Radio. We zijn weer toe op deze donderdag 7 mei in de spits hier op jouw internetradio. Terug naar het jaar 1964, de Wright Brothers met Your Lost That Loving Feeling. You know.

Maiko, hij staat bekend om zijn enthousiasme optredens en heeft in de loop der jaren mee trouwens carnavals opgebouwd in het Nederlandstalige circuit met hits als Je bent de ware en Ik wil jou. Maar dit was een single zoveel moois uit 2011. We maken een terugblik naar 1965, The Fortunes met You Got Your Trouble.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio Nova.

Zijn levensverhaal was zo indrukwekkend dat regisseur Stijn Konings er een prachtige film over maakte. Hierin zie je hoe Rocco Renata tegen zijn wil van zijn vader in voor de muziek koos. Zomersproetjes uit 1972. We blijven in de jaren 70 met de plaat van de Manhattan Transfer met Chanson d'Amour.

Ondanks zijn eerdere gezondheidsproblemen is Sergio weer volledig actief. Hij heeft voor de rest van dit jaar maar liefst 70 optredens gepland. Na zijn operatie heeft hij resoluut de knop omgedraaid. Hij is volledig gestopt met roken en heeft sigaretten vervangen door tandenstokers en snoepjes.

Queen of Mountain. Ze begon haar carrière als een stralende leadzanger van de Supremes, de meest succesvolle vrouwelijke groep uit de jaren 60, en groeide daarna uit tot een van de grootste solo-supersterren ter wereld, Diana Ross, My Old Piano. Dit is John Terra.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.

samenwerking tussen de Britse synthiepop zanger Mark Elmonds, bekend van Soul Cell, en de Amerikaanse 60s-legende Gene Pitney, leverde in 1989 een van de meest memorabele duetten uit de popgeschiedenis. En deze plaat kwam eruit, Something's Gonna Hold Off My Heart uit 1988. We gaan even uit voor een klein pauze met de plaat van Clouseau, alleen met jou.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De FOD-economie heeft vorig jaar bijna 39.000 klachten gekregen over onder meer fraude en oplichting. Dat is 17% meer dan in 2024. Vooral het aantal meldingen van verborgen abonnementen nam sterk toe. Daarbij denken consumenten dat ze betalen voor een eenmalige dienst, zoals het downloaden van een handleiding of document, maar sluiten ze in werkelijkheid een contract af. Het aantal klachten daarover lag 5 keer hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast steeg het aantal meldingen van gevaarlijke producten en onveilige diensten met ruim 1/5. Bij een arbeidsongeval in Gent is een man van 50 omgekomen. De man van Bulgaarse afkomst belandde tijdens afbraakwerken aan een rijwoning onder een omvallende muur. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Het parket gaat ook na of alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden. In Tongeren is het assiseproces begonnen over de moord op Sabine Hoebe. De vrouw was 42 toen ze 2 jaar geleden thuis vermoord werd. Haar dochter van 13 vond de vrouw terug met 12 messteken. Haar voormalige partner staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Hij kon niet aanvaarden dat de vrouw een nieuwe vriend had en bleef haar stalken. Een maand voor haar dood diende ze nog een klacht in tegen de man. De uitspraak volgt wellicht binnen 5 dagen. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de cel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep beslist. In eerste aanleg was Ali B. veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen gaat hij vrij uit. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij naar cassatie stapt. Het is wisselend bewolkt bij zo'n 16 graden. Morgen start de dag zonniger, al komen er later opnieuw stapelwolken opzetten. Het zou dan wel overwegend droog moeten blijven bij een aangename 18 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Van het veld naar het podium. Voordat hij doorbrak in de muziek was Henk een talentvolle spits bij FC Den Bosch. Hij besloot echter zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen en zijn droom als zanger achterna te gaan. Morgen komt er een nieuwe dag. Welkom in de tweede deel hier bij Nova, hier op deze donderdag 7 mei. Well,

Lilian Saint-Pierre is een van de grootste grand dame van de Vlaamse muziek. Ze staat bekend om haar krachtige stem, haar enorme discipline en een carrière die inmiddels meer dan 60 jaar overspant als je gaat. Dit komt uit 1985.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Wij draaien lekker
5: ons eigen goesting.
4: Welkom bij Radio Nova.

De Britse disco- en soulgroep die eind jaren 70 wereldwijd de hitlijsten domineerde. Ze stonden vooral bekend om hun krachtige covers en bekende nummers die ze overgoten met een stevige disco-saus. Je hoorde hier Eruption uit 1978 met de plaat I Can Stand the Rain.

Hij was de eerste zwarte Britse artiest die een nummer 1 hit scoorde in het Verenigd Koninkrijk. Samen met zijn begeleidingsband The Checkmates bracht hij een Friese mix van rock'n'roll

De man met de krachtige stem van de Lage Landen, de eeuwige clown die ons nog steeds kippenvel bezorgt, Ben Kramer met zijn onverwoestbare klassieker uit 1971, een legende die nog steeds op zijn 79ste nog steeds droomprojecten uitbrengt, de clown. Dit is Stan van Samang.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er geen reden is tot paniek nu de onrust toeneemt over het Hantavirus. De uitbraak aan boord van een Nederlands cruiseschip kostte al aan 3 mensen het leven. Ook een stewardess die in contact kwam met een intussen overleden passagier is nu besmet. En er gingen ook al opvarenden van boord voor de uitbraak is vastgesteld. De incubatietijd is 6 weken. Er zullen dus nog besmettingen volgen. Maar het algemene infectierisico is laag, zeggen deskundigen. De pro-Palestijnse activisten die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, krijgen van het bestuur nog tot morgen de tijd om het pand te ontruimen. Volgens de universiteit is er sprake van ernstige misdragingen en strafbare feiten en verstoren de bezetters ook colleges van andere studenten. Dat moet stoppen, vindt de UNIF. Toch liet de groep al weten niet van plan te zijn de strijd te staken. Vlaanderen hervormt de financiële ondersteuning voor dierenasielen. De basissteun gaat voor alle centra omhoog, naar €3.500 per jaar. Maar de overheid wil vooral asielen ondersteunen die in beslag genomen dieren opvangen. Dat aantal is de voorbije jaren met 60% toegenomen, omdat de regering strenger toekijkt op dierenverwaarlozing. Asielen krijgen ook middelen voor onder andere sterilisaties en vaccinaties. Rit 5 in de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse Misha Bredewold. Lotte Kopecky leek de sprint te zullen winnen, maar hield zich in om de zegen aan haar ploeggenoten te laten. Shari Bosuit was 5e. Kopecky blijft wel aan de kop in de stand. Nu volgen 2 zware bergritten. De Ronde van Spanje eindigt zondag.

0: Op de meeste plaatsen blijft het droog met af en toe een opklaring bij zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en tot 18 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zijn.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er geen reden is tot paniek nu de onrust toeneemt over het Hantavirus. De uitbraak aan boord van een Nederlands cruiseschip kostte al aan 3 mensen het leven. Ook een stewardess die in contact kwam met een intussen overleden passagier is nu besmet. En er gingen ook al opvarenden van boord voor de uitbraak is vastgesteld. De incubatietijd is 6 weken. Er zullen dus nog besmettingen volgen. Maar het algemene infectierisico is laag, zeggen deskundigen. De pro-Palestijnse

0: activisten die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, krijgen van het bestuur nog tot morgen de tijd om het pand te ontruimen. Volgens de universiteit is er sprake van ernstige misdragingen en strafbare feiten en verstoren de bezetters ook colleges van andere studenten. Dat moet stoppen, vindt de UNIF. Toch liet de groep al weten niet van plan te zijn de strijd te staken. Vlaanderen hervormt de financiële ondersteuning voor dierenasielen. De basissteun gaat voor alle centra omhoog, naar €3.500 per jaar. Maar de overheid wil vooral asielen ondersteunen die in beslag genomen dieren opvangen. Dat aantal is de voorbije jaren met 60% toegenomen, omdat de regering strenger toekijkt op dierenverwaarlozing. Asielen krijgen ook middelen voor onder andere sterilisaties en vaccinaties. Rit 5 in de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse Misha Bredewold. Lotte Kopecky leek de sprint te zullen winnen, maar hield zich in om de zegen aan haar ploeggenoten te laten. Shari Bosuit was 5e. Kopecky blijft wel aan de kop in de stand. Nu volgen 2 zware bergritten. De Ronde van Spanje eindigt zondag. Op de meeste plaatsen blijft het droog met af en toe een opklaring bij zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en tot 18 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.